de wêld wies. Dat wie viertel voor twaalf, alle tienja tijd dal uit een venster. Nog 15 minuten wieren je bleven, en dan is een van de schuil. Oba, dan ziet de leraar, zou tienja. Nu wel het ook nog weten, wat je alle waren in de ferientijd maken.